maken zien kunnen we. Zo te zien. Papa kent je onkel Satan. Oh, shit.